0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Een goede dag en welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Peter Tilman. We begonnen met Sophie Janna met Wild World uit 2021 van de CD Laurels. Als ik me niet vergis. Dat moet ik natuurlijk goed nakijken. Wild World op P, geloof ik. Sophie is bezig met een crowdfunding. En dat kan tot 13 mei. Kun je haar vinden om haar volgende CD uit te brengen. Zij is een folkzangeres uit West-Friesland. Die heel mooi werk maakt met onder andere The Lessons, maar ook solo. En een CD maken is best een dure grap. En daarvoor heeft ze wat hulp nodig. Je kunt haar vinden via haar website. En dat is sophiejanna.nl. Zeg ik het goed? Ja, Sophie Janna. Dat is één woord, hè, Sophie Janna. En met een PH, Sophie. En dan kun je haar helpen verder te komen met deze CD.

0: Twee verborgen pareltjes van de Electric Light Orchestra worden de Grieks Piano Concerto in E minor. En zojuist hoorde je Surrender uit 1976. Ja, het volgende is een promo. Die promo is eigenlijk van een radiostation wat tegenwoordig gewoon Folky Wave Radio heet. Maar goed, dat is dan even een zijsprongetje. We gaan hem even goed lekker draaien. Ik geef me over. Hier is Maribel.
1: Hi, ik ben Maribel. En ik geef me over op Radio Enkhuizen.

En destijds hebben we daar in 2009 zo ons best voor gedaan om hier een hit van te maken, maar het lukte helaas niet. Ik geef me over van Maribel. Uit 1981 met haar eigen band, Spring heette die, Since You Flew Away.

For All Seasons heette die cd van Spring. Toen de tijd was het een vinyl LP. En het is nog steeds een mooie plaat. Ze hadden onder andere, nou, die ga ik misschien ook nog draaien straks. See the Whole World Dancing. Dat vond ik een waanzinnig mooi nummer van ze. En we gaan luisteren naar Zandra AI. En in 2026 The Fallen Angel.

0: Die zin waar ze mee begint van een just a shadow, I am just a shadow in the rain. Nou, op de video is daar heel weinig van te merken, want de manager van Sandra AI heeft daar behoorlijk wat duidelijkheid in gegeven in ieder geval. We gaan luisteren naar muziek van The Lesses. Dat is een combinatie van een dame uit West-Friesland en uit Amsterdam. En de dame in kwestie uit West-Friesland is Sophie Janna. En uit Amsterdam is dat Margot Mera. En samen zijn zij The Lesses. Nou, deze dames die doen aan folkmuziek. En dat is een wat minder goed verkopend iets. Daar moet je echt wel liefhebber van zijn. En als je daar liefhebber van bent, dan kun je ze steunen door hun platen te kopen. Want het maken van platen is een hele dure aangelegenheid. En je moet het allemaal van tevoren voorschieten en dan wordt het wel gedaan. Maar daarna moet het wel verdiend worden natuurlijk. Dus door het kopen van deze dingen, deze platen, dan kun je hun helpen uiteraard ook naar hun concerten gaan. Hè. Je kunt via sofianna.nl kun je daar belanden. Hoop ik het goed gezegd heb. Want het is gewoon sofianna.com. Nee, sofianna.nl natuurlijk. En we gaan luisteren naar de lessen zijn May or May Never. Die plaat komt misschien of misschien wel niet als je niet voldoende van ze koopt.
1: Kind

The Lessons and May or May Never uit 2023 van hun cd Near Far. En zoals ik al zei, je kan Sofiana kun je steunen voor haar nieuwe cd op sofiana.nl. Eén woord Sofiana. Sophie met PH, niet te vergeten. En dan kun je daar verder informatie vinden over hoe je hun kunt steunen. En uiteraard hoe je de platen kunt kopen van hun. Hier is Sophie dan zelf met Wide World EP. Dit is Starlight.

www.sofiejanna.nl. Word a Starlight van de White World, The White World EP uit 2021 was dat alweer, dat tijdje terug. Muziek van Electric Light Orchestra 1977 en ook hier is het sterrenlicht te zien.

De Electric Light Orchestra in 1977 en Starlight. Electric Light Orchestra kwam voort uit twee grote mannen. Dat was Jeff Lynne en Roy Wood van The Move. En zo begonnen zij wel, maar dat duurde maar heel kort. En toen ging Jeff Lynne als enigste verder. Met uiteraard de muzikant daaromheen. The Move uit 1969. En let op vooral hoe de klank van de Electric Light Orchestra al enigszins in deze plaats zit. Hier is Curly. En het is een goede keus van Curleen.

Prachtige mooie plaat van Spender Ballet uit 1983 was dat. En we hoorden Gold en daarvoor hoorden we Curly van The Move uit 1969. En een jaar later zou dat de Electric Light Orchestra gaan worden. Muziek van Evelien en Declan uit tegenwoordig Ierland. Maar Evelien komt oorspronkelijk uit Nederland vandaan. Althans, in ieder geval, daar heeft ze heel lang gewoond. En we gaan luisteren naar Waiting for the Rain.

We zijn aan het wachten. Ja, we wachten op de regen. Oh, nee. Liever niet. Waiting for the Rain worden Evelien en Dick en Declan uit 2026 van de nagelnieuwe cd in dat jaar. Ben ik even kwijt hoe die heette. Wait Up natuurlijk. Dat was de cd. We gaan luisteren de muziek van Sophie Janna. Zij heeft niet hoeven te wachten op de regen. Het regende geloof ik die dag. En ze beklom de toren van een Hoornse kerk. En daar deed ze haar nightfall. En de opname werd verzorgd door het streekomroep West-Friesland. Het Van Hoorn zeggen team die daarvoor tekende in ieder geval. Maar luister naar deze opname van Sophie Janna en Nightfall.

Steun Sofiana door het kopen van haar cd's. En dat kan via www.sofiana.nl. En Sofiana is met een PH van Sophie. Dan nu, dat was nog een liefdesliedje wat ze net bracht. Maar ook dieren hebben gevoelens. En dit is Kitty Floyd. En zij heeft een kat, heeft ze een slaapkamer verder, die alleen maar loopt te slapen. En die maar niet geneigd is om even gezellig met haar aan te gaan zitten of zo. En zij zingt daarom Wish You Were Near. Hier is Kitty Floyd.

0: Circle J. En Sunday Morning.
1: Het volgende liedje, dat gaat over een boot. Een schip, een vlot. Het is tevens ons laatste liedje, dus onthoud dat wel, ja? Daarna kunnen we echt niet meer. In het begin is het een roeiboot. Tenminste, zo dat werkt zo. Dus laten we maar gewoon gaan spelen.
0: These are the Royal Spuds. And they bring us the Irish Rover.

0: dat het ongepast op dit moment. She's heard nine times around. En nou komt er een zinnetje en ik wil dat zodra ik dat heb gezongen, dat jullie met z'n allen het geluid van een verdrinkende hond nadoen. Kunnen we één keer oefenen? 1, 2.
1: Blub, blub.
0: Nog een.
2: The audience has to.
0: 1, 2.
2: Make the sound of
0: her. Dat is te gek.
2: Een hond, een dog, okay, who's
0: let
2: drowning.
0: Let heel goed op, joh.
2: Let
0: and the poor old dog was drowned. Fantastisch geldvis, nog nooit gehoord. Het is echt heel verdrietig eigenlijk.
3: Ik wil het nog een keer doen, nog een keer.
0: And the poor old dog was drowned.
3: Het wordt steeds beter.
0: Het is wel een beetje genieten dit, hè? Zullen we gewoon onze set afmaken?
3: Laten we het doen.